As hy, kan jy hom onthou? Jep, ek glo so, Lazy Life van Billy Forrest, alias Quentin Klopjager. Nou, kom ons doen gauw nog Glenys Lynn op haar 58ste, hy wil ek sê nie, wel, sy is getrouwd met een van die Four Jacks, en dit is natuurlijk, ek dink hy die lead gitaar gespeel, en hy was Clive Harding. In die 1970s het Glenys Lynn om Afrikaanse albums op te neem, daai jaar het sy begin om Afrikaanse albums op te neem, wat haar gewildheid hupstoot gegee het onder een weier deel van die Suid-Afrikaanse bevolking. Sy het ook een aantal geestelike albums vrygestel. Ons gaan luister na een van haar minder bekende liedjies, maar is vir my baie mooi liedjie. Die liedjies naam is net Silver, is oor een dame met silver hare, as ek reg onthou, maar ek het om baie jare laas gehoor. So, hier kom Glenys Lynn met Silver.

Maria Elena van Ricky King, wat daar ons vermaak het, prachtige melodie wat daar liekie het. Hierdie vrou het die sterkste, of een van die sterkste dames stemme, en ek praat van Petula Clark, en sy klomp liekies wat sy sing, en elke liekie wat sy sing was een treffer gewees. Hier is Petula Clark met Color My World. Het was ook een Plascon advertentie gewees, maar ons onthou julle.

Color My World With Your Love, Petula Clark. Theresa Broer is volgende op die draaitafel en ook een baie, baie ouwe is Music, Music, Music.

Laat loop ons nou bietjie hierso met Stem Bounce, se extended mix van Pink Sir Trustful. Net hier op Techno Tuesday.

Lekker loop hierdie oukie van Kid Cudi en David Guetta net hier op Techno Tuesdays. Volgende bietjie Paul van Dyk en dan 'n lekker remix daarvan Game of Thrones se Finzo. En heel wat later so ietsie niets daarvan Jansen Wil White met my blommetjie.

Nou ja, my mind's a bietjie gechange. Ons gaan volgende Beautiful Odyssey luister. Daarna Arman van Buren en dan Bysanter se Far From Home.

Nou gaan ons bietjie laat loop met Eric Pryde se lekker remix daarvan, Levels van Avicii. Soos versoek daar van meneer Tron. Dis nou Charles.

Reading vibe lekker. Mind you, al Eric Pride se goed vibe lekker. Net hier op Techno Tuesdays. Nou ja, ek het nou genoem daar so 'n mondvol mense wat vandag verjaar. Onder andere, volgende som, so is hier al van Rian Benadi. Hy verjaar ook vandag. Dan deel hy ook sy verjaarsdag met Leonard Jansen van Rensburg, Lisa Venter, Bux van Vieren, Gerard Knoppe, Kloppers, Daniel Maria, George Mogenster, Esty van Rooyen en Judith Shelley. Baie geluk met allemaal van jylle se verjaarsdag. Wie sê Willem Strauss, mag het reen, daar waar jylle kamele wei. En ja, volgende, so ietsie geremix daar, dier Matthew. Ja, die dienste naam is net Matthew, maar lekker bootleg mix daar van. Vat a bykie, net hier op Techno Tuesdays.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie, ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie, vat een bikkie, vat.

weer. Hier gaan die dingen gebeuren. Met dat shirt en die whip en die smash it and get high. Met dat shirt en die shirt en die shirt en die. Kom op, pak een biggie, pak een biggie, hier mee nog een biggie. Ik zoek nog deze, ja, leeg glazen, laat die erop, nog mee, nog mee. Hey, Tommy, kom.

Lekker MTV bootleg remix van Pompey. Hierna Take My Hand en dan HBZ se Rave Ship. Nou ja, ietsje maar na uit te sien en dan Global DJs.

Like a lot of beat, mix fun, global DJs fun, kids. You know, so biggie, blah blah blah blah. Kom ons maar, ons gaan met Backstreet Boys en dan gaan ons met Spiderweb Bates, Black Betty of a remix van hom. En dan Go Solo van Nightcore. Lekker vibe vanavond, net hier op Techno Tuesdays. Elke dinsdag aand van 9 uur af.

Nog so ietsie daarso van HBZ, net hier op Techno Tuesday, is Remix van Katy Perry se Hot and Cold. Hierna Big Alan Walker en dan so ietsie vir die country liefhebbers daar buiten.

Ok, voor ons nou raai country-oekie gaan geniet, hier so bykie iets van Jansonville Vibes, song genaamd My Blommiekie. Kos oor wat die ook.

Trek ons nou helemaal los hier om met die, ek dink is Duits, ek weet die, klink nice. Hoop julle geniet het saam met hier op Tech Now Tuesdays. Nou ja, is nou hier aan die einde van my Tech Now Tuesdays show. So hierna gaan ek julle groet met Can't Let You Go, Scared To Be Lonely van Martin Garrix, en dan soos ouder gewoonte, Bitter Sweet Goodbye.

Word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker met Ramkat Radio.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Ja, dat klinkt lekker. Ik like het, ik like het, ik like het. Dat klinkt... Wacht no, hoe no, kom no. Achtel, geen los, meester.

Ik heb gezegd, ik was die luiders geweest, de luiders geweest dan, met When the Gold in Your Hair, tenminste zolder. Wat heb ik in die werk aan drie, lukje van Nightsmiths al met Avril Lavigne, Can You Die From a Broken Heart. Dan af je Lily Rose met Work Like That, en dan voor jou zo op het binnenkort, iemand wat vandaag een beetje ouder is, verjaarsdag op die dag, 17 mei 2026. Is weer tuinerij, en dan vandaag zijn verjaarsdag. Ik ga naar voor jou Nightsmiths en Avril Lavigne, dan af je Lily Rose, Lily Rose. Twee in een rij op pad naar vandaag's verjaarsdag toe.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30. So dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

koue dag. Een kachel vier en wijn op een wintersnacht. Gedachte van jou in my hart vat vlam. Stoesig toegevouwen ons huisje bij die dam.

De kreeg is daar van Jim Reeves geweest, daar via Van Ankersing, die ook genaamd William Charles Boardman, of bekend als Billy Forrest. Wat voor jou, Likkie, van Dozy en Nianel, We've Got Tonight. Dan af jou, als jij ooit donderdagmiddag op TikTok inschakel, of even op je radio, ja, begin bij radio, en als je wil beeld bij je, gaan die TikTok doen. So, laatst donderdag, wij was dit ons programma, sommer begin met een levendige Samsung duet, ek en Pieter. Dus zijn ons Sam, nou, donderdag geweest, Sweet Caroline, met ons vrouwen naam, een thema geweest. En vanavond sing Pieter vir jou, Song Sang Blue. Dan af jou Demi Lee Moore met If I Needed You. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

0: Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Beslis een vir die boeke.
1: Hello body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

Demi Lee Moore geweest al was met Arnold Koleski geweest al voor jou met If I Needed You op Raamkat Radio. Wat voor jou Maywood, of enough of Maywood met Mano. Dan af voor jou Bobby Angel, Sunday Morning Coming Down. Dan af voor jou Kenny Rogers, op bekende Lucille. Drie naar rij op Raamkat Radio.co.za.

0: Filmer, ik zei dat niet ook nou eens, oh ja.
1: I can't believe that.
0: Well, you better believe it, baby, between you and me.

0: Okay, vrouw mensen.
1: Dus toen dacht ik, dat Tommy de Hoog geweest of iets van Caroline de Preer geweest. Daar. As soon as I hang up the phone op ramkatradio.co.za. Vanochtend bij ons vanavond, op ons vanavond bij de jachtklap, mijn vrouw, Christel, mijn kind, Krizaan, mijn schoonpaar Freek, als ook voor Theresa en Vanette, als ook voor jou Pieter, wat vanavond weer is bij ons gekeer, dank je voor jou, wat jullie bij, als ook voor Mickey, wat ook die zal bekend worden op TikTok live, zoals iets op TikTok donderdag, die klein wit chihuahua gekregen met de voorhond, miniatuurvoorhond, wat ook vanavond weer samen kan je die tussen die haas hier achter mij in die jachtklap. Als ik vanavond heb gezet, zal ik al vanavond welkom zijn voor om Annette en Andy van de Rooien van Kempton Park, wat op vanavond samenkeer. Zoals gedeeld zondag aan de hier op Ramkat Radio, bij zondag aan Country Show 6 tot 8 op Ramkat. Wat viel Alan Ladd, zei dat naam en titel, Wissels. Op wat viel met Moonlight and Roses. Daarna viel een liedje van Don Williams, I'm Just a Country Boy. Dan viel Foster en Alan van Ierland, Seasons in the Sun. Drie in de rij op ramkatradio.co. Lekker luister en geniet.

En doet dat Ellen voor ons niet van hand zingen iets. We zingen die recht in voor ons original Terry Jackson voor ons. Voor Jackson. Terry Jackson voor ons is in de sun. Dat vertelt je zelf niet. Maar in elk geval. Zo, is er een keer geweest van Terry Jackson geweest voor jou. Season in de sun geweest daar voor jou. Maar anyway, niet van hand speel niet. Maar dat is weer recht in voor jou. Maar een gestaan daarvoor. Zo. Maar ik wil je pas je op veilig de volgende keer toe. Liedje op het video van die koningin van Country Zuid-Afrika, Barbara Ray. Ons zing samen de 4e juli. Zingen we bij Polani Park een album. Ikzelf samen met Manny Jackson, Barbara Ray, Tommy Lane en Tina Stalijn. En ons zingen we die 4e juli weer bij Polani Park. 4 juli. Hier jaar zingen we bij Polani Park net buiten de album spreid. Zo is ikzelf, Tommy Lane, Tina Stalijn, Manny Jackson en Barbara Ray. Je mag die mis niet. Op het vuur nog zit naar die Queen Saliki. Het liedje genaamd My Homeland. Tot volgende keer, pas je op veilig wees, maak het af jou niet. Nu zelfs weer is met donderdag met die Goeie Medie Show. Tot volgende keer, pas je op en goodbye.

Dit was Billy Ocean wat vir ons gesê het, he's a lover boy. Nou ja, daar is hy nog een maandagdag op sy rug. Die 8ste juni 2026 maandag het so verskrikkelijk vinnig gekom en gegaan en is alweer op sy rug. Nou ja, ek gaan uitspeel met drie lekkeres in een rij, Dans, Quagga Dans van Jan, gevolgd door Manic Monday van The Bangles en dan gaan Teens Jordaan vir ons afsluit met Namme Broos. Ek hoop julle die muziek saam met my geniet vanavond en dan maak ons weer so. Volgende week, hierdie tyd, selle plek tussen 5 en 7, net hier op ramkatradio.co.za. Almal wees veilig, soete nagrus en 'n voorspoed vir die week.

dag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, hier die lucht of met die langpad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

Als je een dag weer wil praten, die geheimen in je loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ochtend, kleef jij aan mij.

Dit was gewees Bye Bye Baby deur By City Rollers. Nou, die van ons luisteraars wat Dinsdag aande na DJ Tersius se Techno Tuesday se program luister, ek dink julle is nog gewoond aan sy bla bla bla bla. Tersius, ek spot jou nou, maar hierdie een is nou speciaal vir jou, hoor, en dit word gesing deur Yu Lin. En in plaas van bla bla bla bla, sing hy na na na, geniet hom.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Ons het daar geluister na Monica deur Danny Smoke. Nou, wil ek hom sê, volgende is een liedje deur Kies. Nou, ek onthou as een kind, ons is deur ons ouders verbied om na Kies te luister, om verskeie redes. Maar, typisch tiener, he, het ons hulle muziek by maats gaan type, soos in die ou da, en dan skelm by die huis geluister. Nou, die groot grap is om eerlijk te wees, ek het eintlik nie glad nie van hulle muziek gehou nie. Maar het was ons, nou net om die Engelse woorde gebruik, om spiteful te wees, ne, teenoor die ouers, tieners, maak ons maar so. En later, terwyl hulle liedjie vrygestel, waarby ek nogal byval gevind het, hoor, en dit is nou deur Kies. En dit is die liedjie, I Was Made For Loving You. Van Kies. Kom ons sluit een bykie, hoe klink hulle? I was made for loving you.

Middag, dit is vrijdagmiddag, so sê Ray Konnefons, met sy Memories are Made of This, en hy lei ons program in, en die program is Goue Treffers, elke vrijdagmiddag van 3 uur, vir 2,5 uur, tot 5:30. So, ek het lekker speelhuisie by mekaar gesit, ek glo ons allemaal gaan die muziek geniet, daar is een klomp, oldies, sal ek sê, en dan so hier en daar is daar een van laas week en die week voor dit, maar oor die algemeen is het meer van die ou liekies. Ok, ek sien Henny, jy is klaar in die wachtkamer, jy sit in wacht, en so hartelike goeiemiddag aan jou. Sê ja, jylle wacht al reeds, en die hoop het gaan goed, dit is net cool. Nou, cool is een relatieve woord, wat ek wens, ons het net cool hierso. Ek wil nou nie kras taal gebruik hier, maar dit is, ja, kom sê maar net, baie koud hierso, in Kimberley vandag. Ek kan nie onthou, ek het nou al 10 jaar wat ek hier naartoe getrek het, nee, meer as 10 jaar, van 2011 af, bly ek hier in Kimberley, en ons het nog nie 1 jaar ryp gehad nie, so dit ryp nie hier in Kimberley, maar het word damn koud. Ok, om af te skop, gaan ons luister, die liekie's naam, Everybody Knows, 1967 liekie van Dave Clark 5, ook bekend as, well, Everybody Knows, You Said Goodbye. Om verwarring te voorkom met hulle eie liekie, Everybody Knows I Still Love You, uit 1964. Die lied bevat hoofsang van Lenny Davison, en hy is gewoonlik, doen hy al hulle optredes by. Die liekie was ook een groot treffer in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkryk, waar het nummer 2 bereik het. Dit was ook een top 10 treffer uit Ierland en Nieu-Zeeland en het een hoogtepunt in albei lande op die 6de plek behaal. Ons luister naam, Dave Clark 5, Everybody Knows.

Was hy die skare jeug, dit is die Proclaimers, die twee tweeling, die Skotse tweelingbroers. I'm Gonna Be is die liekie se naam. En dit was een baie gewilde liekie en soos ek sê, opgeneem in rechte, echte Woodstock stijl. Right, wie gaan ons nou luister? Ons gaan The Sweet. Nou hulle was ook bekend as Net Sweet. Is in 1968 in Londen gestig en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekendheid gekry het. Hulle bekendste groeplede bestaan uit hoofsanger Brian Connolly, basspeler, Steve Priest, hy was gitaarspeler, en Andy Scott, hy was op die dromme gewees, Mick Tucker. Die groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoem. En hulle het 70 hulle eerste treffer Funny Funny gehad. En vandag luister ons na die Funny Funny, hulle heel eerste treffer van The Sweet of Sweet, hier kom hulle.

Funny, daar was in die tyd, was daar klomp liekies met so een dubbeldoor naam, weet soos funny, yummy, die type ding. Daar was klomp van hulle gewees, liekies wat daar so op een bonnel uitgekom in die tyd. Ok, op die draaitafel, wat gaan ons luister? Da, I don't love you, I don't, what, and you don't love me. Aha. Gewoonlik verkort na da, is een liekie dier die Duitse groep The Trio. Trio is in 1980 gevormd dier Stefan Remmler, Gert, en dan Kralle, Krawinkel, en Pieter Berns. Nou, da, is in 1982 vrygestel as enkelsnit, en verskyn op hulle selfgetitelde album in 1981 en het 'n treffer in Duitsland en ongeveer 30 ander lande geword en 13 miljoen kopieë wereldwijd verkoop. Die lirieke is geskryf deur Remmler en die muziek is deur Krawinkel. Ons luister na Trio en hulle doen vir ons da, ja. Oké, okay. Hier is al mondo.

Through the Wayward Wind van 1960, al die pad. Mike Curb, gebore 24 December, dag voor Kersfees, ne, is een Amerikaanse muzikant, uitvoerende hoof van die platemaatskapie, motorsport eienaar, eienaar van politicus en politicus. Hy is van, wel sy groep, is Mike Curb Congregation, en hulle bekendste liekie is natuurlijk Burning Bridges, kom met een van hierdie oorlogrots oor.

Lily the Pink dier The Scaffold, en ek het rede om te glo, jylle het nie die aankondiging gehoor van die plaat nie. Die groep The Scaffold is een komedie groep, komedie, poëzie en muziek van Liverpool, Engeland, bestaan uit muzikale kunstenaar Mike McGee en die dichter Roger McCoch en dan die komische vermaakkunstenaar John Gorman. Hulle is miskien die bekendste vir hulle suksesvolle enkelsnitte Thank You Very Much en then was ook gewees die, dit was die nummer 1 Britse Kersfees liekie Lily the Pink van 1968 ja en dit is die een wat ons nou geluister het, so verskoning toch dat julle daar gedrop het, dit was my fout, ek het vergeet om die mic te druk toe ek met julle gesels het, dan gooi jy jylle uit. Maar kyk jylle daarom nou weer terug, so ons stap aan. Ok, die Seekers is volgende, en hulle is Australiese popkwartet, een van my ginsteling groepe, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en sukses buiten die Verenigde, wel in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, dit is natuurlijk Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen, Ethel Guy op kontrabas en koor, Keith Potke op 12 snaar gitaar, banjo en koor, en natuurlijk Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ok, ons luister na die Seekers en die, hulle gaan sommer vir ons twee liedjies doen en die eerste ene is Morningtown Ride, het was 1964 en die Seekers se Carnival is Over 1967, twee van hulle baie bekende liedjies daar.

As I Joy to the World, sê Three Dog Night, en ok, ons gaan nou luister na Vicky Leandros, gebore in Griekenland, ne? Haar pa was ook baie beroemde komponist, muzikant en sanger, by name Leandros Papathanasios. Sy word wereldwijd bekend, nadat sy as een Luxemburg inskrywing die Eurovisie Songcompetitie gewen het met die Griekse liedjie Aprestoi, wat in Engels vertaal is Come What May. Sy begin in die politieke wereld rondtas, maar kom gauw achter dat het soveel van haar tyd in beslag neem, dat het met haar muziekloopbaan bots en sy spits haar gevolglik net op haar sang toe. Vandaag sing Vicky vir ons een van haar liedjies en I Saw the Love in Your Eyes. Een prachtige liedjie, eindelijk al haar liedjies, is baie mooi. Kom ons luister, hier kom Vicky Leandros.

Baie mooie liedjie daar van Vicky Leandros, The Love in Your Eyes. Ja, ek het nou in die laaste 3 weke het ek so paar keer van Strauss, Johann Strauss se walse gehad. Ek weet, Lenore Venemans het vir ons so een medley gesing van hulle liedjies. Dan het ons ook gehad een Baroque orkest wat ook een paar Strauss liedjies vir ons so gemeng en gespeel het. Ons het nou, het ons hier die Singing Bells, die liedjie is The Tales from the Vienna Woods, geskryf in 1868 as Geschichten aus dem Wienerland, Wienerwald, sorry, op 325. Dit was een van 6 Weense walse dier Johann Strauss, en wat een virtuose rol vir siter bevat. Nou, siter is natuurlijk een Duitse instrument, so gewoonlik. Maar in elk geval, die titel van Strauss' dans herinner aan die volksmuziek van die inwoners van die Weense woud. Die verhale van die Weense woud, die singing bells is die mense waar het vir ons sing. Tales from the Vienna Woods. Is een lekker klassieke, lekker rustig luisterene. Hier kom hulle. En ek dink hulle het ook die klokkies.